0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. De doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
1: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.
3: U gaat luisteren naar Ecclesia, een programma met religieuze muziek door de eeuwen heen. Met vandaag een meditatie door dominee Johan Wegerif uit Nijverdal. Samenstelling en presentatie Kees de Velde-Harsnoost. Een heel fijn uur toegewenst.

Johann Sebastian Bach stelde drie zogenaamde klavierbüchlein samen, klavierboekjes. De eerste in 1720 voor zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann als studiemateriaal. De tweede in 1722 voor Anna Magdalena Wilke, een begaafde zangeres met wie hij in 1721 trouwde toen zijn eerste vrouw Maria Barbara in Keuten was overleden. En de derde, eveneens bestemd voor zijn tweede vrouw, ontstond in 1725. De twee bundels werden Anna's studiemateriaal en tevens privébezit. Pas in 1760, na haar dood, werden de bundels door haar stiefzoon Carl Philipp Emanuel verkocht. In deze laatste bundel staat een groot aantal composities die niet van Bach zelf afkomstig zijn. Ik wil een aantal delen uit deze laatste bundel laten horen. Wij beginnen met twee menuetten, niet gecomponeerd door Bach, maar door zijn vriend en collega Christian Petzold uit Dresden. U hoort de Duitse klavecinist Michael Behringer.

Ook uit de bundel Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach, 3 vocale composities. U hoort achterin volgens de aria Di Giovanni, Willst du dein Herz mir schenken? Giovanni, ja, wie is dat? Giovanni is gewoon Italiaans voor Johan. Het zou dus van Bach zelf afkomstig kunnen zijn, maar zeker is dit niet. U hoort dus Willst du dir dein Herz mir schenken? Daarna het hele bekende Bist du bei mir? Ook niet van Bach, zeker niet. Deze compositie afkomstig van Gottfried Heinrich Stölzel, een collega van hem uit Gotha. En de derde vocale compositie heet Dir, dir Jehovah will ich singen. En deze compositie is gecomponeerd door zijn tweede vrouw Anna Magdalena. U hoort de sopraan Sibylla Rubens.

Dat waren een aantal fragmenten uit het klavierbüchlein voor Anna Magdalena Bach. Nu van Bach twee Schüppler-koralen. Officieel heten ze zes korelen van verschillender aard, oftewel zes verschillende soorten koralen, gepubliceerd rond 1748, dus 2 jaar voor zijn dood. De bijnaam van de koralen komt van de uitgever Johann Georg Schüppler. Wij beginnen met het koraal Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, Bachs werken verzeichnis 649. Het is dus een arrangement, een transcriptie van het derde deel uit kantate 6. Bleib bei uns, denn es will Abend werden, de kantate voor de tweede paasdag. U hoort eerst het deel uit de officiële kantate, daarna hoort u het Schüppler-koraal.

Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, werd uitgevoerd door de organist Simon Preston en het Monteverde Koor en de Engelse barokcellisten onder leiding van John Elliot Gardiner. Het tweede Schüppelkoraal heet Komst du nun Jesu vom Himmel herunter, Bachs werken verzeichnis 650. Dit is een transcriptie uit kantate 137, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. U hoort weer de organist Simon Preston en het koraal wordt uitgevoerd door het Amsterdams Barokkoor en Orkest onder leiding van Tom Koopman. Komst du nun Jesu vom Himmel herunter.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Wegerif. En na zijn overdenking psalm 86, de versen 1, 2 en 4 uit de Nieuwe Berijming. U hoort samenzang vanuit de Grote Kerk van Tholen met aan het orgel Erik Quist. Ik geef nu graag het woord aan dominee Wegerif.
1: Graag wil ik met u nadenken over een psalm. Psalm 86. Een gebed dat diep uit het hart van de dichter komt. Je ziet iemand voor je die de woorden eruit kreunt. Het leven valt hem zwaar. Heer, geef mij gehoor. Antwoord mij. Want ik ben in nood en ik ben arm. Als de branding rollen golven met woorden en zuchten naar God toe. Behoed toch mijn leven. Red toch uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig. Blijkbaar is het een bang te moede. Iets wat je zomaar kan overkomen. En dat ook ons ooit heus wel zal zijn overkomen. Eigenlijk kun je niet meer dan zuchten. En dan zegt die dichter, zucht dan maar naar God. Zucht niet zomaar voor je uit. Naar God zuchten is altijd beter dan zomaar. Helpt dat dan? Nee. En ja. Nee, omdat je omstandigheden heus niet als sneeuw voor de zon verdwijnen. Al willen sommige kerkmensen je dat wel vertellen. Ja, zegt die dichter, omdat je ervaren kunt dat het helpt en troost als je het ergens neer kunt leggen, bij iemand, bij God. De dichter ervaart het in ieder geval zo. Want als hij zijn zuchten neergelegd heeft voor God, dan krijgt dat lied opeens een hele andere wending. Alsof hij zegt, nu ik mijn nood geklaagd heb, ga ik danken. Ik zal u loven, Heer mijn God, met mijn ganse hart en uw naam eren voor altoos. Want uw goedertierenheid is groot naar mij. Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk. Ik vind dat best spannend. In je nood God danken. Elke week, als we in de kerk samenkomen, bidden we het smeekgebed aan het begin van de dienst. We willen God, voordat de dienst verder gaat, kort en bondig zeggen wat ons bezighoudt in de wereld en in ons leven. En daarna gaat dat gebed, na het Heer ontferm u, bijna automatisch over in een gloria. Een lofzang op God die in zijn Zoon ons hoort. Als inleiding op dat smeekgebed zeg ik dan altijd dat ook in de diepte van ons leven wij God willen prijzen. Dat hoor ik terug in deze psalm. Persoonlijk vind ik dat steeds weer het prachtige van dit lied. Dat die klacht zo vloeiend overloopt in de dank. Niet krampachtig, nee, heel vloeiend. Met een haast eigenwijze houding van zelfs in de nood, ja, zelfs in mijn dood, zal ik zijn naam prijzen, want hij is mijn God. Dat is niet alleen de branding van je leven, dat is je rots in die branding. Met aan de ene kant die brandende vragen die we allemaal herkennen vanuit ons eigen leven. En aan de andere kant dat man en vrouw moedigen, nu ik dit gezegd heb tegen God, zal ik hem danken ook. Er is nog iets wat me bezighoudt in die psalm. De dichter verwacht ontzettend veel van God in zijn hulpeloosheid. En dan zegt hij, ja, maar u moet me niet helpen om mij. Natuurlijk wil ik graag beter worden. Natuurlijk wil ik graag dat het nu weer vooruit gaat. Natuurlijk wil ik weer adem krijgen en leven en toekomst. Maar als u me helpt, doe dat dan niet om mij, maar opdat uw naam niet beschaamd staat. Opdat de tegenstanders, dat die beschaamd staan. Doe het dan opdat de boze en zijn aanhang zien dat u alle macht hebt. En dan komt hij uit op die prachtige zin die me altijd weer raakt. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Snapt u wat dat is? Dat je hart verenigd wordt? Meestal kennen we het tegenovergestelde. Dat ons hart prijsgegeven is aan de verdeeldheid. De dagen kunnen zo roerig en rommelig zijn. Het leven kan zoveel van je vragen. Zoveel mensen en dingen om rekening mee te houden. Wat moet ons hart zich verdelen om alles en iedereen recht te doen? Het moet zich wel in 1000 bochten wringen om alles goed te doen en te doorstaan. En dan komen die zuchten er nog bij. En nu, zegt die dichter, verenig mijn hart. Voeg het zo samen, al die verdeeldheid, al die zorgen, al die stukjes, alle chaos, dat het gekeerd wordt tot dat ene. Breng alles in mijn hart zo op orde,

Maar daarom herhalen wij biddend die woorden. Verenig mijn hart. Maak het één, zodat het uw naam gaat vrezen. Of de dichter in zijn nood het leven gehouden heeft. Of hij ooit het gevoel heeft gehad dat God hem hoorde en antwoord gaf. Dat zullen we nooit weten. Wat we wel weten is dat hij het volhoudt. En dat het waar is wat hij zegt. Gij, Heer, zijt een barmhartige en genadige God. Langmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Een trouw die zo ver gaat dat hij heel mijn bestaan ziet en me draagt, zelfs door het zeer diepe dodenrijk heen.

De meditatie in ons programma Ecclesia werd vandaag gehouden door dominee Wegerif. En na zijn overdenking Psalm 86, de versen 1, 2 en 4, samenzang vanuit de grote kerk van Tholen. Vervolgens gezang 95 uit het liedboek 1973. De tekst is van Jan Wit, gebaseerd op het boek Efeze 3, de versen 17, 18 en 19, de melodie van Psalm 56. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag. Het Zeeuwse vocaal ensemble onder leiding van Kees van Eersel.

En van het liedboek 1973 gaan we naar het liedboek 2013. Uit dit liedboek lied 911, Rots waaruit het leven welt. Het vocaal-theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

En met het lied wat de toekomst brengen mogen. Vanuit de Schildkerk van Rijssen zijn we aan het einde gekomen van dit programma Ecclesia. Met centraal erin de meditatie van dominee Wegrif uit Nijverdal. Fijn dat u bij ons aanwezig was in dit programma. Nog een hele fijne zondag toegewenst. Wij hopen elkaar weer te ontmoeten volgende zondag bij een nieuwe Ecclesia. Graag tot dan.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield, naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47... hier uitgevoerd door het Panocha Quartet, een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV-616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotitsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mes.

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Messe Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor. En natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koronorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia onder leiding van Myung Woon zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam, dat is de naam van de componist, en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

U deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

Een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Marta Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.
3: Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij Oud Anders, gepresenteerd door Stefan Severin. Nou, bent u van ons gewend dat we het uurtje direct beginnen met een eerste track, waarna we dat nummer afkondigen? Ditmaal is het anders. We beginnen met een praatje vooraf en daarna draaien we wat we op het programma hebben staan. En dat is in dit geval slechts 1 enkele track. Het betreft hier een puur elektronisch stuk van de postmodernistische klassieke componist Karlheinz Stockhausen, getiteld Octofonie. Nou, waarom nou octofonie? Wel, omdat Stockhausen het bedoelde als een weergave via een installatie van maar liefst 8 boxen, zodat het geluid van alle kanten op je afkomt. Dat is helaas niet na te bootsen op geluidsdragers en ook niet via de boxen van de luisteraars. Die laatste zijn hooguit berekend op quadrofonie. Hier gaat het dus om het dubbele octofonie. Nou, ondanks deze beperking hoort u echter een overweldigend stuk. Der Karlheinz, het enfant terrible van de naoorlogse kunstmuziek, stond garant voor duizelingwekkende audiovondsten. We mogen hem eigenlijk wel een bijna alchemistische klanktovenaar noemen. Een uur lang, zegt u enigszins van trouwend, gaat dat niet vervelen? Nee, niet bij Stockhausen. Hij weet u keer op keer te verrassen. De hele compositie duurt ruim 61 minuten, dat is iets lang voor ons uur. Dus helaas hebben we er met het oog op het nieuws en dit inleidende praatje wat vanaf moeten kappen. Maar dat neemt niet weg dat u toch ruim 56 minuten kunt genieten van een ongekend fraaie compositie. Stockhausen, hij was een razend knappe componist en tevens een audiotechnicus zoals er maar weinig geweest zijn. Gaat u luisteren naar Octofonie.

0: via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSimopreis.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1711. En ook in deze uitzending, nog steeds eentje uit de 34e jaargang, hebben we weer de nodige nieuwe muziek voor u. Tori Amos heeft een nieuwe, zeer goed ontvangen plaat gemaakt. Daarnaast hebben we het Belgische We Stood Like Kings, dat een carrière switch heeft gemaakt. We hebben nieuwe muziek van het Italiaanse Karma Mooi. Straks in de tweede uur ook nog Florence and the Machine. Plaat is al ietsje langer uit, maar was bij ons nog niet onder de aandacht gekomen. En hebben we het meer over progressieve pop. Daarnaast hebben we ook een monument vanavond met muziek van Anthony Phillips en Harry Williamson met wat klassieke invloeden. We hebben een Nederlandse AOR van Maarten Peters en The Dream. We staan stil bij het overlijden van Alex Lightwood. Bij velen vooral bekend als zanger van Santana jarenlang, maar hij zong bijvoorbeeld ook bij David Sanchez en Tone. En daar draaien we vanavond muziek van de rubriek Het Debuut, Abigail's Ghost. Sowieso de eerste keer dat we deze band uit Louisiana in de uitzending hebben. En daarnaast meer muziek van een onlangs al aandacht gekregen album van Refest Rames, waar ook wat nieuws over te vertellen is. We beginnen ook met AOR deze uitzending en dat is ook een iets wat verlaten nieuwe release, namelijk Streetlight uit de Zweedse plaats Jönköping, een melodieuze rockband die beïnvloed is door groepen als Journey, Toto en Kansas en al sinds het debuut Ignition uit 2023 voortborduurt op de melodische rockstijl zoals die in de hoogtijdagen van de AOR werd gemaakt. En dat doet de groep op Night Vision, het in 2025 verschenen tweede album opnieuw. En daarvan het openingsnummer Long Distance Runner van Streetlight.

Je hoorde Long Distance Runner van het nieuwe album Night Vision van Streetlight, dat vorig jaar verscheen. En die groep die komt uit Zweden. Wij gaan door met Tori Amos. Die heeft er net enkele optredens in Carré op zitten. Maar vlak erna verschijnt pas haar nieuwe album. En dit, In Times of Dragons, is, als we goed geteld hebben, haar 17e reguliere studioalbum, geteld vanaf Little Earthquakes, waarmee ze in 1992 als vaak met Kate Bush vergeleken talent doorbrak. En niet al haar albums maakten sinds evenveel indruk, maar In Times of Dragons is toch wel een heel bijzondere. Het is een meer dan 5 kwartier lange conceptplaat, of zoals het zelf formuleert, een metaphorical story about the fight for democracy and tyranny. Ze heeft er nog wat andere definities bij. En wij waren de laatste jaren al gewend geraakt aan haar wat lager geworden stem. De emotionele expressiviteit is er nog wel, maar voelt wel anders aan dan vroeger. Ze klinkt nu wat raadselachtiger. En vaker dan voorheen is haar trouwe Beuzendorfer vleugel niet het lead-instrument, in ruil voor soms haast onheilspellende synthesizer sferen. De elementen maken dat deze songs echt onder de huid gaan kruipen. Vooral ook als je een van de gelukkigen was die via de SDE-shop beslag wist te leggen op een unieke Blu-ray met een 5.1 Dolby mix of zelfs een Atmos mix daarop. Nummers als Flood of het haast naar ambient neigende slotnummer 23 Peaks omringen je met een aangename muzikale sferenmist waarop uiteindelijk een kerkorgel opduikt in het laatste nummer. Haar trouwe ritmische ondersteuner Matt Chamberlain past zich goed aan op deze muzikale, het muzikale materiaal, waarbij hij zich soms beperkt tot ingetogen ritmeprogrammering in plaats van echte drums, die soms de sfeer alleen maar zouden breken. En Mark Harley draagt hier met subtiel ingehouden gitaarwerk aan bij. En dat is goed te horen in het nummer Saint Teresa. En dat hebben we voor u uitgekozen van In Times of Dragons van Tori Amos.

zei het al. Onlangs was ze nog in Carré, als u haar nog op het podium wilt aanschouwen. Ze is nog in Europa aan het toeren. Ze komt nog in Hamburg en Bremen de komende week. We luisterden naar Tori Amos met Saint Teresa van haar nieuwe plaat In Times of Dragons. Zoals gezegd, een heel lange plaat, 5 kwartier lang. We gaan door met We Stood Like Kings. En deze groep bracht sinds 2014 een serie albums uit die fungeren als alternatieve filmsoundtrack. En daarop volgde in 2003 Away met daadwerkelijk originele filmmuziek. En nu, iets meer dan 3 jaar later, vindt de Belgische groep het tijd voor wat anders. Op het begin is het nu verschenen Pinocchio geen alternatieve soundtrack, maar een conceptalbum en de grote wijziging zit hem echter in de muziek. We kennen de groep van klassiek getinte, traag opbouwende post-rock, die door het inbreng van pianist Judith Horens overigens een muzikaal niveau bereikte die binnen het genoemde genre zelden wordt geëvenaard. Op Pinocchio wordt nu behoorlijk zwaar van leer getrokken. Er wordt niet meer een trage opbouw eerst gedaan. De muziek dondert gelijk vol gas uit de speakers met zware gitaarriffs. We Stood Like Kings 2.0, want zo typeert de band de wijziging. Neemt daarbij mee een risico, maar dat pakt wonderwel goed uit. En muzikaal doet het ons daarbij een beetje denken aan Monkey 3, maar daar waar die Zwitserse band instrumentale metal met spacey klanken combineert, doet We Stood Like Things dat dus met klassieke invloeden. En het resultaat is wat ons betreft het sterkste album in de discografie van deze Belgische groep. En wij gaan draaien het nummer Dead Blue Fairy, maar eerst The Land of Toys van We Stood Like Kings.

U hoort de muziek van We Stood Like Kings uit België. En de Pinocchio is wat onze redactie betreft het verhoogde punt van deze groep, die al sinds 2014 een serie albums heeft uitgebracht. Kapitein Platte bracht het uit. Wij gaan door met Rivest Rames. Enkele weken geleden draaiden we al muziek van Morris Rock Boutique, dat eerder dit jaar verscheen. En waarop bijdragen zijn te vinden van diverse gastvocalisten en muzici, inclusief prog-iconen zoals violist Joe Dennison, tegenwoordig bij Kansas, saxofonist David Jackson, vroeger bij Vandergraaff Generator, en gitarist Rick Witkowski, natuurlijk bekend van Crack the Sky. Eclectische, toch melodieuze rock die alle kanten opschiet, zeiden we daarover. Maar de reden dat we nu weer een nummer van deze cd draaien is dat Ian B. Boot op het Progressive Ears Forum een 30 minuten lange clip heeft gepost met daarin een deel van een live show en interviews met de belangrijkste bandleden. Een leuk detail van het concert is daarnaast dat Steven Wilson en Flame Dream gitarist Alex Hutchings ook David Jackson een prominente plek inneemt, waarbij hij geregeld op zijn befaamde manier met twee saxofoons tegelijk soleert. En aangezien er op de plaat echter maar één nummer met hem staat, draaien we het op een Russisch traditional gebaseerde The Cossack's Dream met Joe Dennison, de violist van Kansas, als feature daarop. The Cossack's Dream dus van Rivest Rames.

De droom van de Kozak, de Cossack's Dream. Riffes Ramos was dat met de viool van Joe Denninson daarbij... van het album Morris Rock Boutique... dat eerder dit jaar verscheen bij Melodic Rock Revolution Records. Vorige week presenteerden we Tritop, een Italiaanse moderne progband... waarover we vertelden dat de muziek soms lichtelijk tegen progmetal aanschuurt... en dat valt ook te zeggen over landgenoot Karmamoy. Hoewel de zaadjes voor beide groepen in 2008 werden gelegd... heeft Karmamoy een flink grotere discografie bij elkaar geschraapt, opgebouwd. We haakten pas aan bij het vierde album The Day Is Done in 2018... en lieten u drie jaar later ook werk horen van opvolger Room 101... en het in 2023 verschenen Strings from the Edge of Sound... met orkestraal gearrangeerde versies van bestaande songs hadden we gemist, maar dat laten we met het nieuw verschenen Eternal Mistake niet gebeuren. Dit zesde reguliere album laat een grote verscheidenheid horen, met binnen één nummer vaak zowel ruimte voor stevige delen als op sfeerdrijvende passages. De meeslepende vocalen van Valerio Scarghi vormen een verbindend element en daarnaast is er vaak te genieten van virtuose, maar verhalende en niet priegelige solo's. En daarvoor zijn deels gastmuzikanten verantwoordelijk. Net als op Room 101 is Adam Holtzman van de partij in het bijna 10 minuten lange Hero, dat al meteen van start gaat met warm elektrisch pianospel van zijn hand, speelt hij maar liefst drie wervelende Moog-solo's. En de met Holtzman in diverse bands en projecten, waaronder natuurlijk bij Steven Wilson samenspelende Randy McStein, is de andere prominente gast. En hij geeft twee gitaarsolo's ten beste in Nothing But. En de fascinerende wijze waarop hij hier een muzikaal verhaal vertelt is echt weergaloos en maakt dat dit subtiel opgebouwde 10 minuten lange nummer tot twee keer toe een ontladende climax krijgt. En alleen al Hero en Nothing But maken de aanschaf van Eternal Mistake de moeite waard. Maar laat er geen misverstand over bestaan dat Karmamoy ook in de overige dik 40 minuten boeiende en afwisselende prog brengt op dit album Eternal Mistake. En wij gaan luisteren naar het nummer met Randy McStein, Nothing But, van Karmamoy.

U luisterde naar Karma Moy met het nummer Nothing But. Met twee fantastische gitaarsolos van Randy McStein. Te vinden op de nieuwe plaat Eternal Mistake van de Italiaanse groep. Een eigen beheerproductie. Kijkt u vooral op symfoniaradio.nl voor meer details hierover. En over de andere muziek die we draaien. We zijn toegekomen aan de onregelmatig opduikende rubriek Het Debuut. Abigail's Ghost is een vijfkoppige band opgericht in de Noord-Amerikaanse staat Louisiana. Door Joshua Theriault, leadzanger en gitarist, en Kenneth Wilson, basgitarist en achtergrondzanger. En beide bezochten het prestigieuze Berklee College of Music en bleven daarna via e-mail muzikale ideeën uitwisselen. En dit leidde uiteindelijk tot het formeren van een band waar ook een andere Berklee alumni voor gevraagd werd en nog wat meer mensen. En het debuut Selling in Sincerity verscheen in 2007 en is grotendeels gebaseerd op het genoemde al eerder geschreven materiaal. En het werd in een week tijd opgenomen in New Orleans en uitgebracht op het eigen Asperis Music label. En de composities gaan uit van een goede mix van keyboardpartijen en samples die samen een fijne sfeer creëren, waarbij de zangmelodie en gitaarsolo's het geheel completeren. En wij denken dat Selling in Sincerity een echte aanrader is voor fans van Porcupine Tree. En de groep die maakte vervolgens nog twee albums, Deletion in 2009 en Black Plastic Sun in 2015. En van het concert dat de groep op Rossfest, oftewel Rites of Spring, gaf in 2009, verscheen ook nog een DVD-registratie. En in onze onregelmatig opduikende rubriek waar ik het al over had, hebben we gekozen voor het nummer Selling in Sincerity of het nummer Love Sounds van Selling in Sincerity. En het is meteen ook het debuut van Abigail's Ghost in Symfonia.

Zo klinken dus Love Sounds blijkbaar. Het is een nummer van Selling Insincerity. Het debuut van Abigail's Ghost. Oorspronkelijk afkomstig uit Louisiana. En met deze groep komen we aan het eind van het eerste uur van Xinfonia. Straks in de tweede uur staan we nog stil bij het overlijden van Alex Ligertwood. Vooral bekend als zanger van Santana, maar ook was hij ooit zanger bij bijvoorbeeld Jeff Beck. En ook bij David Senkjes in de groep Toon. En daar gaan we straks muziek van draaien. We hebben Maarten Peters, natuurlijk bekend als de man van Margriet Eshuis en als ooit de gitarist van de Frank Boeien groep. Hij heeft ook zelf platen gemaakt, onder andere met de groep The Dream. Daar hebben we muziek van in het tweede uur. Daarnaast de nodige updates in het concertnieuws en meer muziek van ons album van de maand van de Franse groep Estesis. En we gaan een flink stuk draaien van Harry Williamson en Anthony Phillips, die samen in de jaren 70 al een soort klassieke suite hebben gecomponeerd die ze pas in de jaren 80 helemaal met orkest hebben kunnen uitbrengen op cd. En daar gaan we straks muziek van draaien. Als mede dat we ook nog een progressieve pop voor u hebben van Florence and the Machine. En die Florence maakt al jarenlang muziek die je progressieve pop zou kunnen noemen. Ze was een tijdje erg ziek. En dat is ook een van de onderwerpen die aan de orde komt in de muziek op haar album. Dat we straks in het begin van het tweede uur over het voetlicht gaan brengen. En daarnaast in het concertnieuws kan ik alvast vooruitblikken op het feit dat eindelijk de volledige programmering bekend is van het Northern Prog Festival. Zojuist dit weekend heeft de organisatie dat rondgemaild. We hadden u natuurlijk al verteld dat Leap Day zoals altijd op dat festival speelt. Maar omdat Leap Day het nu niet meer organiseert, hebben ze nu eindelijk de tijd om ook de headliner te worden. De nieuwe organisatie heeft de band daar dan ook meteen voor uitgenodigd. Daarnaast hadden we al bekendgemaakt dat de Cirrus Phenomenon daar zou gaan spelen als openingsgroep. Dat is ook een Nederlandse band. Maar nu zijn er twee buitenlandse groepen aan de programmering toegevoegd. Uit Chili komt de groep Isles, die al behoorlijk wat muziek gemaakt heeft door de loop der jaren. En nu een beetje een Leprous-achtige kant lijken op te gaan met de nieuwe single. Daarnaast is de Oekraïense Anthony Kagulin weer gestrikt met een van zijn groepen. Met de groep Carvagen komt hij opnieuw naar Nederland en wel dus op het Northern Prog Festival. Dat plaatsvindt op 31 oktober. En dat wordt daar georganiseerd in Leeuwarden in een hotel. Waar u dus ook meteen dan een verblijf kunt boeken als u dat wilt. Maar straks meer daarover met nieuw concertnieuws in het tweede uur van Xinfonia.

een of andere manier gaat er iets mis met het doorschakelen naar de nieuwsberichten. Dus wij gaan meteen gewoon door met Xinfonia. U luistert naar het tweede uur Xinfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en pop. En zeker ook verwante stijlen zoals aan jazz, rock en AOR. Gelinkte muziek op Delta FM. Als mede ook op Radio 350. En in dit uur hebben we onder andere muziek van ons album van de maand. Als mede AOR van eigen bodem. En we staan ook stil bij het overlijden van een bekende zanger. Maar we beginnen met de vorig jaar verschenen plaat Everybody Scream van Florence and the Machine. En die kwam op 31 oktober uit en dat paste goed bij de titel, want 31 oktober, dat was Halloween vorig jaar en dan wordt er wel eens geschreeuwd door deze of gene. Na een ernstige gezondheidscrisis, ze heeft een spoedoperatie ondergaan, keerde de Britse zangeres Florence Welch terug met die plaat Everybody Scream. Achteraf bleek dat ze een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gehad en twee nummers van het album gaan hier ook expliciet over. En ze is ook live te aanschouwen dit jaar. Maar dan moet je wel naar het festival Down the Rabbit Hole. Dat van 3 tot en met 5 juli duurt op de Groene Heuvels in Beuningen. Want daar zal ze optreden. Van het album Everybody Scream draaien wij het nummer Kraken. Florence and the Machine.

Kraken of Kraken, ik weet eigenlijk niet hoe de Engelsen dat zeggen, van het album Everybody Scream, de nieuwe plaat van Florence and the Machine, vorig jaar op Halloween verschenen. En dan zijn we toegekomen aan het concertnieuws van vanavond. Zoals ik al zei, Florence and the Machine komt alleen naar een festival in Nederland, naar Down the Rabbit Hole van 3 tot 5 juli in Beuningen. We hebben nog wat toevoegingen aan het concertnieuws. Ik noemde net dus al de toevoeging bij het Northern Rock Festival, waar Isles en Carvagen zijn toegevoegd aan de programmering in Leeuwarden op 31 oktober. We hebben meer nieuwe toevoegingen. Remy van Kesteren XL met onder andere Marcel Veenendaal, Tessa Rose Jackson en Metrocelli. Dat zijn de cellisten van het Metropoolorkest op 5 juni in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En onlangs draaiden we muziek van Flavium, die verrassend progressief klinkende versies van Peter Green's Fleetwood Mac nummer speelde. Dat kunt u ook gaan controleren in de concertzaal op 19 juni in de Metropool in Hengelo. Slow Pilot speelt al een paar jaar lang de songs van Jeff Buckley en deze Belgische groep doet dat heel goed en is op 15 september in de Melkweg in Amsterdam te bewonderen. En Todd Rundgren die komt naar Paradiso in Amsterdam een weekje later op 21 september. En Devin Townsend die gaat helemaal alleen op tournee. Zijn Metamorphosis Solo Tour 2026 komt op 28 september in de Stadthalle in Köln, oftewel Keulen, en op 29 september in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En Daisy Chapman die is bezig met een nieuw album waarop ze zich door twee mensen laat begeleiden. Daisy Chapman Trio komt opnieuw naar Gouda, waar ze eerder dit jaar ook al was, op 20 oktober in de Spiegeltent al daar. En in Leer, en dat is bij Groningen net over de grens, in het Zalhaus op 21 oktober. En Delane is een nieuw album aan het maken met Marco Hitala, ex Nightwish. En de album release show die vindt plaats op 11 februari in 013 in Tilburg. Deze week kunt u ook nog naar concerten. Schiller die geeft bijzondere concerten in Surround Sound. Euphoria heet die concertreeks. En die is nog op 12 mei te aanschouwen in de Langzes Arena in Keulen. Neil Zaza is een gitarist die we in het verleden een paar keer voorbij hebben laten komen. Die de virtuositeit van mensen als Steve Vai en Joe Satriani benadert. Hij is met een behoorlijk uitgebreide Nederlandse tournee bezig. Op 14 mei in de Bosuil in Weert. Hij komt ook nog in Noordhoorn. Bij ons natuurlijk lekker dicht over de grenzen in de Uiterweer. Braai op 15 mei. Op 16 mei is hij 's middags al voor een masterclass in Ede in Astrand en 's avonds zal hij daar ook optreden. En op 17 mei is hij in het Musicon in Den Haag, waar het lokale Fabi Taziran trio, ook een gitaartrio, het voorprogramma zal verzorgen. En op 16 mei kunt u ook naar El Di Miola in de Doelen in Rotterdam. Of u gaat naar Metropool, naar de Yellow Jackets, dus mensen die van Fusion houden. Die moeten echt een keuze maken die dag. En dat was het dan voor deze week voor wat betreft de concerten. Wij gaan door met het nummer van ons album van de maand mei. En dat is het album Out of Step van Aesthesis, zoals we vorige week al hebben verteld. En het verscheen vorig jaar november. Het is het derde album van deze alternative post-progressive band rond multi-instrumentalist Aurélien Goude. Hij is verantwoordelijk voor muziek en teksten en daarnaast ook zanger, bespeler van keyboards, gitaar en bas. Maar hij heeft nog wel wat hulp van aanvullende bandleden daarnaast. Al doet hij zelf dus ook al veel. En er zijn filmische sferen te horen, art rock experimenten en nog veel meer. En wat er op te horen is op Out of Step houdt eigenlijk het midden tussen wat er op de vorige platen is te horen qua stijl. Het is delicaat en zwaar. Het is duister en het zit vol met melancholie. We gaan luisteren naar een nummer wat u het beste op de hoofdtelefoon kunt beluisteren volgens de bandleider. En het heet The Frame, Aesthesis.

En u hoort de muziek van ons album van de maand van Aesthesis, The Frame van Out of Step. We gaan door naar AOR van Eigen Bodem. In 1985 verliet gitarist en zanger Maarten Peters de Frank Boeijen groep. En hij vormde vervolgens Maarten Peters en The Dream, waarmee hij twee albums maakte. Hunting the Queen Bee in 1986 en Burn Your Boats in 1987. Ook maakte hij twee echte soloalbums, die verschenen in 1989 en 91. En daarna richtte hij zich vooral op het schrijven van songs voor andere artiesten, met name ook voor zijn partner, zangeres Margriet Eshuis. En met Maarten Peters en The Dream maakte hij prima in het gehoor liggende melodieuze rock, waarvan je zou verwachten dat het succes had moeten vinden, maar helaas bleven de meeste singles hangen in de tipparade. Zelf heb ik ze wel vaak voorbij horen komen bij Frits Spits in Avondspits, die echt een fan was van Maarten Peters, maar dat tezijde. De ballade Sometimes is een van de betere songs op het tweede album Burn Your Boats. De mooie gitaarsolo van Bert Meulendijk had wat ons betreft nogal wat nadrukkelijker in de mix naar voren mogen komen. We gaan luisteren naar het nummer Sometimes van Maarten Peters en The Dream.

Ja, de gitaar van Bert Meulendijk zit een beetje verzonken in de mix. In dit nummer Sometimes van Maarten Peters en The Dream van Burn Your Boats uit 87. Afgelopen week bereikte ons het nieuws dat Alex Lightwood op 30 april jongstleden is overleden. De in Glasgow geboren zanger kreeg vooral bekendheid toen hij in 1979 Greg Walker verving in Santana. En met onderbrekingen zou hij zo'n 16 jaar voor de gitarist werken. Eind jaren 60 richtte hij met enkele Britten in Italië de beat rockband Sopwith Camel op, later herdoopt tot Camel. Niet te verwarren natuurlijk met de symfonische rockband met dezelfde naam die in 1971 werd gevormd. Een van de eerste professionele bands waarin hij zong was Brian August's Oblivion Express, waarbij hij vanaf 1971 singles en LP's opnam. Daarvoor had hij trouwens ook al in de Jeff Beck Band gezeten. En voordat hij met Santana furore maakte, was zijn stem al op menig album te beluisteren. Zo was hij kortstondig lid van David Sankey's en Tone, waarmee hij in 1978 de plaat True Stories maakte. En verder is hij te horen op platen van onder andere Dixie Drags, dat toen kortstondig Drags heette, inclusief soloalbums van bandleden van Dixie Drags, Billy Squire, Andy Pratt, Carly Simon, David Garfield en Glenn Hughes. En de meest bekende song waaraan hij meewerkt is ongetwijfeld Winning van Santana's Zebop. De afgelopen jaren toerde hij veelvuldig met de tributeband The Magic of Santana en was hij daarmee ook nog in Hengelo te aanschouwen. Ter herinnering aan deze 79 jaar geworden Lightwood draaien wij van Matter of Time, draaien we het nummer Matter of Time van het genoemde True Stories van David Sankey's en Tone.

in de beste progressieve rock komen verschillende stijlen samen. En bij David Sanchez geldt dat voor symfonische rock, voor fusion en jazz rock, maar zeker ook soul. En dat soul element dat voegt de onlangs overleden Alex Lionwood toch zeker toe aan de plaat True Stories, waar dit Matter of Time vanaf komt. Zoek die plaat op, zou ik zeggen. David Sanchez en Tone, ter nagedachtenis aan Lionwood. Wij gaan door met een klassieker en ook een monument meteen. We weten dat Anthony Phillips een veelzijdig muzikant was en is. Veelvuldig geroemd om zijn akoestische gitaarspel en natuurlijk als een van de medeoprichters van Genesis, waarbij hij een aanzienlijke rol had in het vormgeven van het bandgeluid. En sinds 1968 werkte Phillips al samen met Harry Williamson, ook een begaafd muzikant en vooral ook gitarist. Met name bekend om zijn medewerking aan veel aan gong geleerde projecten. En na Phillips' vertrek uit Genesis werd de samenwerking versterkt en in de zomer van 1971 begon het duo te werken aan de ambitieuze The Gypsy Suite. En jonge en onbezonnen sloegen de heren aan een aanbod voor een platendeal met een klein label af, in de hoop dat er nogal wat beters op hun pad zou komen. Maar dat mocht niet zo zijn. Wel werkte het tweetal door aan nieuwe muziek. En al in 1976 was er een nieuwe suite gebaseerd op het boek Tarka the Otter van Henry Williamson, Harry's vader. En de heren kregen de kans om een eerste versie op te nemen met het London Philharmonic Orchestra in 1981. En dat verscheen alleen op muziekcassetten. Zo gebeurde dat soms nog in die tijd. En pas in 1988 kwam er een volwaardige uitgave van het label PRT op zowel LP als CD. Maar dit betrof een nieuwe opname, deze keer met het National Philharmonic Orchestra. Het is een indrukwekkend werkstuk waarbij de orchestratie duidelijk de hand van Phillips verraadt. En PRT ging echter al snel ter ziele. Maar in 1996 kwam het Blueprint label van Voiceprint met een nieuwe editie met ook nog wat extra muziek. En de originele demoversie uit 1975 was in 1995 ondertussen ook al uitgebracht op CD met de titel Gypsy Suite, waar ook dat eerder geschreven titelstuk op te vinden is. En hierop spelen Williamson en Phillips alle instrumenten zelf. En dat geeft een mooi inkijkje in het ontstaan van het werkstuk. En je hoort ook duidelijk een parallel met heel vroeg werk van Genesis, wat nog meer een bevestiging is van de invloed van Phillips daarop. Wij hebben gekozen voor het tweede deel van de movement van dat Tarka. En dat gaan we beluisteren nu. En je hoort hier ook duidelijk wat links naar de muziek die te horen is op het Genesis-album Trespass. Harry Williamson en Anthony Phillips met Movement 2 uit Tarka.

0: Symphonia.
1: U hoorde Movement 2 uit de Tarka-suite van Harry Williamson en de oorspronkelijke Janis-gitarist Anthony Phillips van het album Tarka uit 1988 en dan de heruitgave uit 96 bedoel ik natuurlijk. En we hadden nog wat tijd over, dus we lieten dat naadloos overlopen in nog wat meer muziek van David Sankius van het album Just As I Thought uit 1979. Hoorde u The Naked Eye met ook veel akoestisch gitaarwerk, dus dat paste mooi bij elkaar. En u hoorde David Sankius natuurlijk voor Williamson en Phillips ook met The Matter of Time en dat draaiden we toen ter nagedachtenis aan Alex Lionwood, die daar zo schitterend in zong. En dat kwam van True Stories uit 78. En met deze muziek komt er een eind aan deze week voor wat Symphonia betreft. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Beckhuis, Herman Bunk en Maurice Dam. Kijkt u vooral alles nog eens een keer goed na op symphoniaradio.nl. Dan kunt u zien wat de bronnen zijn van deze muziek met links naar de websites van de artiesten, voor zover die nog een website hebben. En natuurlijk ook een link naar onze Facebookpagina en ook heel belangrijk naar de terugluisterpagina die Radio 350 heeft, waar u uitzendingen van nog maanden geleden nog terug kunt luisteren. En tip ook uw vrienden en bekenden hier mee, zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan zijn we er weer gewoon tussen 8 en 10. Daar.
2: Symphonia. Symphonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Heb jij al gehoord van Free?

0: geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
4: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen.
6: 10 uur.
7: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
6: En je weet wat er speelt.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
6: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond gaat het vooral over trombonist, arrangeur en componist J.J. Johnson. We beginnen met een drietal stukken die werden opgenomen op 6 juni 1955 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey voor Blue Note. Ditmaal in het gezelschap van Hank Mobley tenorsaxofoon, Horace Silver piano, Paul Chambers bas en Kenny Clark drums. Als eerste een stuk van J.J. Johnson zelf in een ongewone 40 maats ABCAB vorm. U hoort stevig blaaswerk van J.J. en een fantastische solo van Silver in Viscosity.

door en van J.J. Johnson, Viscosity. Clifford Brown met Strijkers had eerder in 1955 het nummer Portrait of Jenny opgenomen. U hoort nu de interpretatie van J.J. Johnson in een wat strakker ritme met een gedempte trombone. Portrait of Jenny.

Dat was JJ's versie van Portrait of Jenny. Als laatste van de sessie op 6 juni 1955 in de Van Gelder Studio in Hackensack, New Jersey voor Blue Note gaan we luisteren naar nog een stuk van JJ Johnson. Het is een medium tempo funk nummer, het soort dat Silver in die periode zo populair maakte. Groovin'.

Groovin', een stuk van en door J.J. Johnson. Dan nu een aantal nummers van het studioalbum J&K. Een van de beste albums door het Johnson Winding Quintet. Opgenomen voor Columbia op verschillende data in 1955, 1956 en 1957. Te beginnen met een stuk van Cole Porter. You'd be so nice to come home to. Behalve de trombonisten J.J. Johnson en Kay Winding hoort u Dick Katz, piano, Milt Hinton, bas en Shadow Wilson, drums. Opgenomen op 17 november 1955 is hier in een arrangement van Kay Winding You'd be so nice to come

You'd Be So Nice to Come Home To, de bekende compositie van Cole Porter door J&K. In het volgende nummer een stuk van Kay Winding. En daar speelt Candido Camero op conga's en bongo's een hoofdrol. Luisteren wij naar Caribe.

hoorde het Latin getinte Caribe, een compositie van Kay Winding. Happiness is a thing called a Joe. En dat werd in 1943 door Harold Arlen geschreven voor de musical A Cabin in the Sky. En de tekst is van Yip Harburg. Ook dit stuk staat op het album J&K uit 1955. Natuurlijk nog steeds met de trombonisten J.J. Johnson en Kay Winding, die ook het arrangement schreef. En verder Dick Katz piano, Milt Hinton bass en Shadow Wilson drums met Happiness is a Thing Called J.

van Harold Arlen door J&K. Happiness is a thing called Joe. In 1932 schreven Jerome Kern en Oscar Hammerstein II een nummer voor hun musical Music in the Air. Sindsdien is het door tientallen artiesten gecoverd. Meest bekend is wel de versie van Frank Sinatra. Maar nu dus J.J. Johnson en Kay Winding met The Song Is You.

Uit de musical Music in the Air van Jerome Kern en Oscar Hammerstein II door de J.J. Johnson en Kay Winding. The song is you. Nog een bekende standaard, nu uit 1955. Daadwerkelijk gecomponeerd en geschreven in de kleine uurtjes van de morgen door David Mann en Bob Hilliard bij Hilliard thuis. Titel: In the Wee Small Hours of the Morning. Ook weer vooral bekend geworden door Frank Sinatra, maar ook weer gecoverd door tientallen artiesten. Nu in een uitvoering van J&K.

In the Wee Small Hours of the Morning door J.J. Johnson en Kay Winding van het album J&K. Het volgende stuk van Dick Lieb is minder bekend dan de twee voorgaande. Ook de bezetting is een andere, namelijk zonder J.J. Johnson maar met Wayne André, Carl Fontana en Kay Winding op trombone. De componist van het stuk, Dick Lieb, op bastrombone, Roy Frazee piano, Kenny O'Brien bas en Jack Franklin drums. Samen het Kay Winding Septet. Opgenomen op 17 december 1956 is hier Yes, You.

U hoorde Yes You van Dick Leap, die in dit stuk ook de bastrombone speelde. Dan nu een stuk van J.J. Johnson. Kay Winding en J.J. Johnson speelden hier allebei op een trombonium. Het stuk heet dan ook Trombonium's in Motion. De bezetting is verder Dick Katz piano, Bill Brown bass en Kenny Clark drums. Het werd opgenomen op 18 juli 1956 in New York. Trombonium's in Motion.

Dat was Tromboniums in Motion van en door J.J. Johnson. Met datzelfde quintet wordt het volgende nummer gespeeld. Een stuk uit 1941 van Matt Dennis. Oorspronkelijk met tekst van Tom Adair. Hier is Violets for Your Furs.

Van het album J&K was dat Violets for Your Furs. Een stuk van Matt Dennis. Het volgende nummer komt uit de Broadway musical Mr. Wonderful uit 1956, waarin Sammy Davis Jr. de hoofdrol speelt. De titel van de compositie van Jerry Bock, George David Weiss en Larry Holofcener is Too Close for Comfort.

Too Close for Comfort door het J&K Quintet. Ook het volgende nummer is heel bekend. Het is een stuk van George en Ira Gershwin. Swonderful.

Inderdaad, Swonderful. Dan nu het laatste nummer voor vanavond van het album J&K. In een iets andere bezetting, namelijk zonder Kay Winding, maar met J.J. Johnson op trombone en verder Bobby Jaspar, tenorsaxofoon, Hank Jones piano, Percy Heath bass en Elvin Jones drums. I Should Care.

0: Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night, waarin trombonist, arrangeur en componist J.J. Johnson centraal stond. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van niemand minder dan Louis Armstrong. To jazz or not to jazz, there is no question. Voor nu of straks wens ik u wel rusten. Nu of straks.
1: Dit is Radio 350. Radio 350. Actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en